0: Don't you know any happy songs?
1: Well, I know a few happy ones.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de Zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
3: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
2: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Gisteren begrepen dat van wie hier aan buigingen zit, ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
2: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
5: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
2: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
6: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
2: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de Zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
3: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
2: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Gisteren begrepen dat van wie van Bargen ik ben ziet ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
2: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

is that word.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Welkom bij deze eerste aflevering van Chapeau 12 FM, dit op de radiozender Urgent FM. Iedere week brengen wij u op hetzelfde uur, op dezelfde dag, een gethematiseerde luistershow die u warm zal maken voor de klassieke muziek. Alle begin is moeilijk. Van muziekschrijverij tot het construeren van een geslaagd klassiek radioprogramma. Vandaag laten wij u dus kennis maken met de eerste stappen van bekende componisten. Muziek met een inleidend karakter en met stukken die er simpelweg bekend om staan, dat ze op een fantastische manier van start gaan. Dit is aflevering 1, klassieke beginselen en geweldige openers.

Na deze prelude van Francis Poulenc gaan wij over naar een stuk met een gelijkaardige functie, maar met een geheel ander karakter. In 1809 werd aan Ludwig van Beethoven gevraagd muziek te schrijven voor het theaterstuk Egmond van Goethe. Hoewel deze muziek grotendeels is ondergesneeuwd, blijft de ouverture extreem populair. Een ouverture is een stuk dat gespeeld wordt nog voor de doeken van het podium geopend worden en dient om het publiek warm te maken voor het verhaal dat op het punt staat zich te ontvouwen. In dit geval is dat een politiek drama met als eindpunt een ter dood veroordeling van de hoofdfiguur. Dit is de donkere, dramatische Egmond-ouverture van Ludwig van Beethoven.

Na deze Egmond-ouverture blijven wij in het Germaanse. Franz Schubert debuteerde in 1815 met een lied dat de geschiedenis in zal gaan als zijn meest populaire. Net als Beethoven werd hij als componist uit de vroege romantiek geprikkeld door het werk van Goethe. In dit geval zijn gedicht Der Erlkönig, over een gesprek tussen vader en zoon, terwijl zij te paard achtervolgd worden door een bovennatuurlijk wezen. Schubert zette dit gedicht meesterlijk op muziek. Het hoefgetrappel verschijnt imitatief in de pianopartij. De dialoog tussen vader en zoon wordt via toonhoogte en intonatie aan de luisteraar duidelijk gemaakt. Dit is nogmaals een bijzonder succesvolle opus 1 van een inmiddels iconische componist, Der Erlkönig van Franz Schubert.

0: Urgent FM.
1: Na Der Erlkönig van Schubert blijven wij nog even bij bijzonder geslaagde beginwerken van Duitse componisten. Ditmaal gaan wij 100 jaar verder en belanden wij in het expressionisme. Bij Alban Berg verlaten wij de traditionele schoonheidswaarden van de romantiek en duiken wij in de grillige, emotioneel intense innerlijke wereld van de kunstenaar. Tegelijkertijd verlaten wij ook onze traditionele westerse tonaliteit, een systeem dat sinds de barok de ruggengraat van onze muziekcultuur heeft gevormd en belanden wij in de zweverige, vrije atonaliteit. Dit studentenwerk van Berg is een pianosonate in één doorlopend deel, gecomponeerd in deze losse, flexibele en uiterst emotionele, vrije atonaliteit, waarover later meer. Maar eerst de pianosonate opus 1 van Alban Berg.

20 jaar na de debuut van Berg kwam Frans componist Olivier Messiaen met zijn eigen compositorische première, de 8 preludes voor piano. Messiaen was zeer veel. Ornitholoog, synesteet, hij zag kleuren bij bepaalde klanken en bijzonder katholiek. Voor het duo preludes dat we nu gaan horen is deze synesthesie het relevantst. Je zal glinsterende, kristallen kleuren horen in het hoge register van de piano, kleureffecten via dissonantie, en de subtielste schakeringen binnen akkoorden. Dit allemaal om een mystieke, buitenaardse sfeer op te roepen. U zal twee selecties uit deze 8 preludes horen. La Colombe, de duif, en Les sons impalpables du rêve, de onvatbare geluiden van de droom. Aan de piano, Messiaens echtgenote, Yvonne Loriot.

Dit was La Colombe en Les Sons Impalpables du Rêve uit de 8 preludes van Olivier Messiaen. Maar nu een andere componist met een sterk gevoel voor kleur. Ottorino Respighi was actief in het begin van de 20e eeuw en stond bekend om zijn uitbundige, excessieve orchestratie. Zijn orkestsuite Pini di Roma maakt deel uit van zijn Romeinse trilogie. Een drieluik aan klankgedichten over de dennenbomen van Rome, de fonteinen van Rome en de festiviteiten van Rome. Dit eerste deel vat de sfeer van kinderen die soldaatjes spelen en bekende volksdeuntjes zingen. Dit is het frivole, hyperactieve begin van Pini di Roma, The Pines of the Villa Borghese.

0: Urgent FM.
1: Na deze Pini di Roma van Respighi behandelen wij een muziekhistorisch begin. We hebben daarnet al gehoord dat bij Berg onze tonaliteit in flarden uit elkaar begon te vallen. Nu gaan we horen wat een mogelijke oplossing was voor dit probleem. Arnold Schoenberg, overigens de leraar van Berg, ontwikkelde een systeem dat terug structuur zou bieden. Hij besloot zichzelf een aantal regels op te leggen in de vorm van een reeks van 12 tonen. In deze 12 toonsmuziek kon hij geen tonen herhalen zonder dat de andere 11 ook evenwaardig voorkwamen. De eerste keer dat hij dit principe gebruikte was in een verzameling pianostukjes, waarvan het slotdeel, de wals, de eerste toepassing van de 12-toons-idee zou worden. Hij koos niet ontoevallig voor een wals. Als Weense componist is de symboliek duidelijk. De Weense wals, zo dominant in de romantiek, wordt hier gedeconstrueerd en grotesk gemaakt via de nieuwe ideeën van het modernisme. Hier werd een muzikaal scharniermoment geschreven. Dit is de Walzer, opus 23 voor piano, van Arnold Schoenberg.

Alle begin is moeilijk, ook voor grootmeester Johannes Brahms. Na de monumentale symfonische statements van zijn voorganger Beethoven, ervaarde Brahms een grote druk om dit proberen te overtreffen. Het gevolg was 14 jaar sleutelen aan een eerste symfonie die er bij Brahms pas op 43-jarige leeftijd kwam. Zijn twijfel en strenge zelfkritiek maakten van hem dus een symfonische laatkomer. Maar dit leverde allesbehalve een onzeker orkestraal statement af. In 2026 was het deze symfonie die op onze tweede editie van Shapovalov Orchestra geprogrammeerd werd. Dit is ons jaarlijks orkestproject waarbij jonge muzikanten uit binnen- en buitenland voor een week samenkomen om een symfonisch programma in concert te brengen. Vandaar kunnen wij afsluiten met een uitvoering van eigen makelij. Dit is het eerste deel uit de eerste symfonie van Johannes Brahms, onder leiding van medebezieler en dirigent Yassine Posman, en uitgevoerd door ons hoogst eigen Shapovalov Orkest.

0: Ziezo, dit was de eerste aflevering van Shapovalov FM op Urgent FM. Wij hopen dat u iets heeft bijgeleerd, maar vooral ook genoten heeft van onze muzikale selectie getiteld Klassieke beginselen en geweldige openers. Volgende week zijn wij terug, zelfde dag, zelfde uur, met een programma rond de barokmuziek in de 20e eeuw. Hopelijk tot dan.
1: Dit is Urgent FM.

inside me, trying to claim my body as its own.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
3: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
2: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
4: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar

0: Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

0: refrein en te passen en iets op te bouwen.
1: En in mijn hoofd, daar klopt alles. De bomen, het park, schors, de voetballers. Wat is dat met die fantasie van me? Trek me recht, anders val ik. Up

was. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op te bouwen. Het is om te kleunen onder mij met de esthetiek. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te blijven en te lachen.

de hodem van je. Zo lang mogelijk hodem van je. Het is om zo lang mogelijk te houden van je. Zo lang mogelijk houden van je.

governess. So what if I like the big

0: thanks again till we see you again. I hope we see you again.
1: Paars papier met een gouden rand.
0: Best wishes. Where's my hero?
1: Geloof mijn blauwe ogen. Ik heb alles op een rij.
0: Ciao.
1: Ik heb nog nooit gelogen. Sta bij niemand in het krijt. Ik loop wel lang.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een normaal man, een klein vergrijp van tijd tot tijd. Moet kunnen in Nederland, en wie mij weigert, raakt alles kwijt. Ik ontspring.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
3: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
2: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
4: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
2: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
5: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
2: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

kiksen s'nachts, mijn vocabulaire met moedertaal. Voor velen moeilijk te verstaan, maar ik voel het aan. De bas vult me met de warmte diep van binnen. Mijn hartslag past zich aan tot het ritme. Ben gemaakt voor dit.

This feels so good.

Alright, Nightfalls Radio. We zijn eraan begonnen. De eerste keer om 7 uur. Dus een uurtje vroeger dus dan normaal. En vanaf nu zal dat altijd zo zijn. Dus van 7 tot 9 Nightfalls. Hier op Urgent FM. We zijn eraan begonnen. Het is eigenlijk een speciale aflevering de eerste keer. Want vanaf nu, elke eerste donderdag van de maand, ga ik samen met mijn maat Quincy een show doen. Dus een speciale Nightfalls. Dus één keer per maand. De mensen die ook al wat langer in de hand zitten, nachtleven zitten. We hebben samen ook nog lang Move georganiseerd. Hele leuke feesten gehad in Gent. En voilà, kijk, we gaan die vibes gaan terugbrengen. Door samen gewoon te gaan werken hier. Dus ik zou zeggen, blijven luisteren. Wil dus langskomen, dus altijd welkom. We zitten op de Krook. Dat is dus op min 1 aan de fietsenstalling. Dat is eigenlijk een beetje het idee ook om er een kleine boiler room van te maken. En om dat wat gezellig te maken met wat vrienden en mensen die gewoon willen passeren en meekomen feesten. Dus weet gewoon altijd welkom, sowieso elke week. Maar voilà, eerste donderdag van de maand is het. Als ze hier te doen. Wil je zelf eens komen spelen? Blijf mogelijk. Hè. Gewoon Nightfalls checken. Stuur mij gewoon een mail. ken.ra@nightfalls.be. Stuur mij een demo set. En misschien staat er binnenkort zelf wel. Dus als je bijvoorbeeld feestjes organiseert of een leuk concept hebt, hoor ik het graag. En dan nodig ik je met plezier ook uit. Ik speel zelf hierna, na Quincy, dus van 8 tot 9. En voilà, ik zou zeggen, have fun. En move those bodies.

Alright, het eerste uurtje van Nightfalls zit er al op. Maar we gaan gewoon beginnen aan het tweede uurtje. Dat was Quincy in de mix. Zoals ik daarnet al zei, gaan we vanaf nu elke eerste donderdag van de maand een speciale Nightfalls doen. En gaan we dat samen doen. Mijn tour nu, dus Canara van 8 tot 9. En dus het uur is veranderd. Zeg dat straks ook al vanaf deze week. Is Nightfalls dus telkens van 7 tot 9. Alright, wil je zelf komen spelen? You know the drill. Ken.ra at nightfalls.be. En misschien tot binnenkort. Kadrivli.

Alright, Night Falls Radio. Kendra in the mix nog tot 9 uur. Het uur is dus veranderd. De setjes komen binnenkort ook online. Dus ik moet zeggen, vanaf nu dus de eerste donderdag van elke maand. Samen met Quincy hier op Night Falls, de special edition. Alright, stay tuned en have fun.

net naar Night Falls Radio. Ken Runemix nog tot 9 uur. Hier op Urgent FM, of course. Vanaf nu dus elke week van 7 tot 9.

Alright, Night Falls zit erop. De eerste van 7 tot 9. En er gaan er nog veel nakomen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Het is een nieuw programma. Nebula dus. Ik moest even spieken. Maar twee wijze gasten. Ben benieuwd wat ze aan doen. Maar het gas is wijs zijn. Ik zou zeggen, tot volgende week. Als je zelf eens wilt komen spelen, blijf meer dan welkom. ken.ra@nightfalls.be. Stuur mij gewoon een demo of je idee, een leuk concept dat je mee bezig bent. Blijf meer dan welkom. Ik zend elke eerste donderdag van de maand, zoals vanavond dus de eerste keer, met Quincy. Dus blijf allemaal welkom hier in de Klook. Ik ga de gasten laten beginnen. Tot volgende week. Ciao.

0: Yes, yes, yes. Ladies and gentlemen, dames en heren, we zijn er weer, de tweede aflevering van Nebula FM. Fantastisch dat we er weer zijn. Ik ben Kobe, Charlie T. En ja, ik ben er natuurlijk niet alleen, ook de host van vorige week, Joffrey, a.k.a. Cullen, is er aanwezig.
1: Hey iedereen, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Maar ja, dames en heren, we hebben ook onze andere host hier in de studio, namelijk... Gerard-Jan Phoenix, jij bent er ook bij.
2: Goedenavond iedereen, dankjewel. Ik ben heel blij daarbij te zijn, dus zalig.
0: Nice, nice. En ook niemand anders dan James, a.k.a. Annan. Ook in the building, ladies and gentlemen.
3: Goedenavond.
0: Hey, Gerard-Jan en James, is het de eerste keer voor jullie hier... In de studio, de radiostudio van Urgent?
2: Het is een complete ontmaagding.
0: Een complete ontmaagding. Voor jou ook, James?
3: Voor mij is het mijn tweede keer. Ik heb hier een jaar en half geleden op kortsluit geweest. Shout-out.
0: Oké. Kortsluit, ja. Okay. Hoe was uw ervaring daar?
3: Zeer aangenaam. Toffe persoon. Ruben heette hij. Mm-hmm. Goede host. Ja.
0: Oké, maar dan was het ook voor een guestmix. Toen waren geen host, zeker, hè, vermoed ik, of toch wel?
3: Klopt, het was een guestmix, ja.
0: Een guestmix. Oké, nu host, ook voor de eerste keer. Ja, super nice, mannen. We zijn er met vier van de vijf hier, allemaal samen verenigd hier. Ja, iets om naar uit te kijken. En misschien moeten we een keer even kort wat polsen bij die vier hier. Ja, misschien is het een keer tijd om wat meer te vertellen over onszelf. Wie we zijn, wat dat ons drijft, wat dat we doen, onze ja, interesses, passies, wat wijzen.
1: Ik vind dat een heel goed idee. Ik vind dat een heel goed idee.
0: Wie gaat er de spits afbijten?
1: Ik wil gerust wel de spits even afbijten, zo gasten.
0: Joffrey, it's all yours. Ga je gang. Wie ben jij?
1: Alright, ja, ik ben Joffrey. Mijn DJ-naam is Cullen. Ik ben 27 jaar. Ik ben van Lokeren. En ik ben een drum and bass fanatic sinds 2015.
0: Alright, straight from Lokeren City. Represent drum and bass van.
1: Shout out.
0: Shout out to Lokeren. Oké, okay, ja, de volgende hier, als we de wijzers van de klok volgen, dat is hier James. Even kort, ja, wat meer over jou.
3: James, 29 jaar. Alias is Anon. Sinds 2017 toch wel actief in de drum and bass wereld. Ik ben afkomstig uit Temse. En sinds 2 jaar woonachtig in Gent.
0: Oké, okay, ook een echte Gentenaar, vreewijs en zo.
3: Nog niet, hè, nog niet. Het accent zit er nog niet in.
0: Ik doe ook gewoon soms mijn best, maar ik val ook altijd door de mans. Hè, als ik Gents klap en zo.
3: Gents,
0: ja.
3: Vreewijs.
0: Negatist. Zeg, qua muziek en zo, heb jij een bepaalde voorliefde of zo voor iets? Of,
3: Eigenlijk algemeen muziekliefhebber. Als het mij een emotie teweeg brengt, vind ik het nice.
0: Emotie,
3: ja.
0: Dus oké. Okay.
3: Eender wat, het staat op, ja. Het niet echt inderwaaien, maar het gaat diepgaand.
0: Oké. Okay,
1: wij nice. Snappen u wel, wij snappen
3: ja,
1: u.
3: Ja.
0: Yeah, we get it.
2: Sowieso.
0: Volgen de wijzers of...
2: Perfect, dan gaan we ervoor. Ik ben Gerard-Jan, Phoenix. Ik ben woonachtig in Opwijk. Ik denk dat ik de oudste ben van de hoop.
1: No
2: 37
1: shit.
2: Jaar. Maar dat is niet zo erg. Het is mooi... ja.
0: Het is een verrijking.
2: Het is een verrijking samen. Heb ik geen specifieke voorkeur voor bepaalde genres. Drum and bass ligt mij sowieso nauw aan het hart. Maar evengoed hardere stijlen of is dat moombaton, andere zaken. Het ding is, zolang dat je het gevoel hebt dat je je emoties kunt laten meegaan in de muziek, is dat voor mij het belangrijkste. That's it.
0: Oké, okay, nice. En met Phoenix, heb je ook al het een en het ander gedaan als artiest?
2: Ja, vroeger gestart als MC, maar ondertussen heb ik ook graag het draaien in de vingers, hè. En ik geniet er echt wel van om weg te gaan om plaatjes te draaien, even goed thuis of als in het weggaan, eerder in het house gegeven, maar ja, gewoon genieten.
0: Oké, okay, oké, okay, nice. En dan last but not least, of zo,
1: yourself,
0: denk ik,
1: ja, wie mezelf. Ben jij eigenlijk?
0: Wel, ik ben Kobe, ook gekend als Charlie T. Ik ben al even DJ of bezig met muziek, eigenlijk van een jongs af aan. Drummer, muziekschool, maar heel klassiek eigenlijk ook gestart, symfonische orkesten, noem maar op. Maar ik denk dan ja, toch als tiener heel snel de liefde voor elektronische dansmuziek echt wel. Nee, eigenlijk ervoor al. Want Prodigy is me met de paplepel in de mond gegoten. Erin gestopt eigenlijk, bij wijze van spreken, door mijn moeder en door mijn tante. Dus Prodigy was elektronische muziek, breakbeats, de opstap naar drum en bass. Die heb ik ook echt volledig vanaf mijn 18 eigenlijk. Ja,
1: ik kan me dat ook zo herinneren. Ik heb ooit een biotekst over jou geschreven. En dat was iets van de eerste dingen die ik tegenkwam. Prodigy. Op je socials, Prodigy.
0: Ja, smack my bitch up en al de rest. En eigenlijk als 18-jarige gestart met DJ. Ik ben er nu 33, dus al 15 jaar dat ik in het circuit was dit. Maar zeer uiteenlopend. Hè, van drum en bass eigenlijk de laatste jaren waar ik eigenlijk echt heel actief ben. Maar daarvoor eerder wat pop, commercieel, een beetje van alles. Maar wel ook van in het begin eigenlijk. Mijn eerste setje was wel echt een drum en bass en dubstep set op 4 Flavor Festival. In Buggenhout.
2: Mogen.
1: Shout-out.
0: Ja, dat was eigenlijk een van mijn eerste sets eigenlijk. Echt voor het publiek. dat was de max. En dan zijn we een keer rond om wat kort onszelf voor te stellen. Maar misschien is het een keer leuk om een keer kort wat vragen te stellen aan ons allemaal. En gewoon een heel snel antwoord. Het eerste dat je opkomt. Gewoon shoot.
1: All right, let's go.
0: Oké, we gaan simpel beginnen. Ik zal ook even zelf het goede voorbeeld geven dan. Ik stel een vraag en ik smijt mijn antwoord erin.
1: Ik zal antwoorden, dan gaan we zo met de klok terug mee.
0: We gaan zo met de klok rond.
1: Alright.
0: Ja. Ik zal beginnen, ik ga beginnen. Oké.
1: Yes, let's go.
0: Favoriete DJ, Andy C.
1: Alex Perez.
0: De klok, hè. Joffrey, niet vergeten, hè. De klok, hè. Ik ben een uur overgeslaan.
2: Iedereen dat zalige emotie brengt in zijn set. Klaar, man. Geen favorieten.
3: Ik zou zeggen Waze en Clinical, iets van alles van Overview.
0: Oké, favoriete DJ. Check. Wanneer eerste performance gedaan? Wanneer? Jaartal? Maand? Allee, zoiets. Voor mij was het dan 2011.
2: Als ik moet gokken, 2006, 2007.
1: Damn, you guys are old. 2018.
0: Toch ondertussen al een paar jaren?
3: 2018, maart.
0: Oeh, kijk, veel gemeen daar, hier, die boys hier van Thompson en Lokeren. Oké, volgende vraag. De drum en bass track, uw allereerste drum en bass track die het meest is bijgebleven. Bij mij, Charlie, Trip into Drum and Bass van de Prodigy.
2: DJ Marky, Barcelona. Instant vibes.
1: Blue Martin, Half the Sky.
3: Bombfunk MC's, Freestyler.
0: Oeh,
1: Freestyler.
0: Verrassend.
1: Let's go.
0: Oké, volgende. De Favo Club in België. Ik moet eerst, Kompas.
2: Elk zijn eigenheid, zijn eigen karakter gewoon. Vaag?
0: Dat is een vaag antwoord voor een vage club, ja. Een club vaag dan, zoiets.
1: Het is geen club, maar ik ga sowieso voor de balzaal van de vooruit.
0: Ja. Oeh, balzaal. Ja.
3: Vroeger mij had het de Zappa geweest, maar momenteel toch de vooruit, de Zappa, ja.
1: Ja.

0: Oké, en dan de volgende, James?
1: No comment. Niet echt een idee van. Ik ben er al een paar geweest, maar ik ben er niet echt bewust mee bezig van wie dat er effectief draait. Het is gewoon Star Wars en ik ben daar.
0: Oké, voilà.
2: Je zat in de Nebula.
1: Ja.
3: Interstellar.
0: Star Wars, Nebula. Oké, ja, ik snap het hier. Dat is een redelijke interstellar onderwerp, thema. Misschien de allerlaatste vraag. Even heel diepgaand. Even, we gaan een keer tot op het bot. Dames en heren, uw eerste echte liefde. Bij mij drum en bass.
4: Oh.
0: Het mag ook een persoon zijn, hè.
1: Je staat hier nog thans in de zaal, hè.
0: Ah ja, mijn allereerste liefde, maar ja. Shout-out to Nadijsje.
2: Wacht, hè, hier bij Phoenix. Anne!
0: Okay,
3: ja,
0: okay.
3: Drum en bass, maar ja, ik denk natuurlijk ook aan bepaalde personen. Shout-out, ja, ze weten zelf wel.
0: James of dan? Zo,
2: is het meervoud?
3: Ik zie veel mensen graag.
1: Mijn katten.
0: James en katten. Fantastisch.
1: Katten, alle twee. Hè.
0: Ja, man, guess, hey, met dit interview zijn we echt een keer dieper gegaan in onszelf, beginnen opgraven, hè, wat we nog allemaal te vertellen hebben. Dankzij onze weten luisteraar nu ook veel meer over ons.
3: Shoot.
0: Voilà. En misschien moeten we dan stilletjes aan verder gaan naar het volgende segment. Want ja, vandaag nice hostmix.
3: Yeah, let's go. Ik kijk er zo hard naar uit om met mijn homeboy James vanavond te kunnen draaien. 45 minuten. Ja, James, jij gaat beginnen. Hè.
1: Veel te weinig, hè? Alles is zo zegt.
3: Ja, eigenlijk wel, hè? Maar jij gaat beginnen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En misschien even meegeven, ja, aangezien dat nu Star Wars is eigenlijk dit weekend, is dit een soort van onofficiële, heeft er niets mee te maken, maar een soort van pre-opwarmingsparty om eraan in te vliegen eigenlijk dan de zaterdag, zoiets. Ga je dan ook een beetje hetzelfde brengen of wat gaan jullie nu doen?
1: Zou kunnen. Ik denk dat er enkele artiesten op de line-up staan die ook wel een beetje dezelfde touches hebben van drum en bass dat wij hier gaan brengen. Maar wij zijn ook wel vrij uniek, denk ik, in de stijl dat wij gaan brengen.
3: Inderdaad. Ik vind dat wij sowieso influenced by Star Wars zijn en alle artiesten die ze hebben invited. Wij gaan gewoon met diepe, minimal liquid beginnen en daarna gaan wij gewoon een beetje de darker side van techie drum en bass op. James en ik, wij maken, vind ik persoonlijk, wel een leuke blend, omdat wij dezelfde stijl draaien, maar toch niet dezelfde stijl. Ja. Dus ja, de Discord-meeting van gisteren was fijn, man.
1: Nice. Eén van de.
3: Eén van de.
0: Ja, goed. Ik zou zeggen, niet langer treuzelen. Gewoon gaan met die banaan.
3: Of niet, hop on.
0: Boys, Cullen en Annen.
3: Let's
0: hit
3: go.
0: Us up, hit the decks and let the party get started.
3: Yeah.
0: Voilà. Annen, het is aan u, man.

0: Ja. James, Geoffrey, wat vond je ervan?
1: Ik zweet er een beetje van.
2: ik ook.
0: Je hebt ook wel echt het beste van jezelf gegeven. Ja, ik heb het gezien. Hard gegaan hier in de studio.
2: Je bent van het springen geweest. Dus,
0: dat hoort erbij, van drum en bass. Ze moeten springen, dat is toch waar, hè, Gerard?
3: Gewoon een zalig setje, gewoon afgenoten. 100%.
0: Ja, ik vind het ook mooi dat je het ook echt hebt opgebouwd. Zo van hele rustige, melodische liquid tot de heavy hitters hier op het einde.
2: Ik vind dat dat de bedoeling is van een set, toch? Dat je een klein beetje een verhaal vertelt. Het mag wel ups en downs zijn. Maar het moet niet continu heavy hitters blijven zijn.
0: Moet niet, mag af en toe. Allee, bijna alles mag, hè, uiteindelijk.
2: Persoonlijk.
0: Ieder zijn voorkeur natuurlijk. Ik vond ook een super nice set. Blij hè, dat de andere hosts hier ook een keer een setje geknald hebben. Echt goed. Geoffrey, jij helemaal tevreden? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik zeg het nogmaals, ik zweet er een beetje van.
0: Oké. Okay. Een echte zweter. Misschien even het volgende segment even, hè, kort behandelen. Dit weekend. Misschien wel hoogmis voor de drum en bass fans eigenlijk. Hoogdag.
2: Star Wars,
0: de final edition. Tickets helaas, haas, pindakaas, helemaal uitverkocht. Niet meer te verkrijgen, toch niet op de reguliere markten. Misschien op de zwarte markt hier en daar nog een ticket voor Star Wars.
2: Ik hoop het.
0: Dus als je nog goesting hebt, of stel, je hebt nog een ticket over, laat het ons weten. We kunnen nog mensen gelukkig maken.
1: James heeft nog geen ticket.
0: Waaronder James.
3: Hint.
0: En dan misschien even meegeven, volgende week zijn we er weer. Zelfde plaats, zelfde tijd, maar dan met Footloose, die gaan we dan inviteren. En Expensive KVR komt er een setje knallen en wat uitleg geven over het evenement dat hij dan binnenkort gaat doen. Voilà, dames en heren, dit was het dan. Het zit er zo goed als bijna helemaal op. Bedankt om te luisteren. Bedankt om in te tunen. En heren, als je nog iets wilt zeggen, het is nu de moment.
2: Shout-out naar mijn zus, die zit thuis te studeren.
1: Shout-out naar alle studenten, ik ben hier ook.
3: En super, dankjewel. Tot volgende week op Nebula FM.
0: Voilà, tot volgende week op Nebula FM. Ciao, kus. Bye, kus.
2: You're now locked into Nebula.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.

0: Every grocer on my route thinking
1: that Bill Dudley is okay.

Ja, ik praat even. Ik denk.

0: take on whatever together.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1
1: uur. Urgent FM.

Hier, in de doel.